0: Bos teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Leon Mastek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Leon Mastek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 31 juli. Het was vandaag wisselend bewolkt. Af en toe waren er dreigende wolkenluchten, dan weer zonnige periode. Bleef vrijwel overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er wolkenvelden en opklaringen en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, blijft het vrijwel overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag is de wind gedraaid naar een noordoostelijke richting, is meest matig van kracht. Flinke zonnige periode, overal droog, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Maandag en dinsdag worden nog 2 erg warme dagen. En vooral maandag lijkt op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden weer te kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd

0: www.kzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 31 juli. Het was vandaag wisselend bewolkt, af en toe waren er dreigende wolkenluchten, dan weer zonnige periode. Het bleef vrijwel overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 26 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, zijn er wolkenvelden en opklaringen en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, het blijft vrijwel overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag is de wind gedraaid naar een noordoostelijke richting, is meest matig van kracht. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Maandag en dinsdag worden nog twee erg warme dagen. En vooral maandag lijkt op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden weer te kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad of 16. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 graden. Dinsdag gaat de wind waaien uit een zuidwestelijke richting, is zwak tot matig. Mogelijk valt er een enkele lokale bui. En met 28 à 29 graden is het opnieuw een erg warme dag. Woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog, een zonnige periode met wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden.
2: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht is bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. Twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht, bij weinig wind, koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden. En dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting. Is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden. En in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. Twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht, bij weinig wind, koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. Twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. Twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm, bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, waar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden. En in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend, maar getuigen zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht, bij weinig wind, koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, waar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

als jij drift, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

Watch you dance.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht, bij weinig wind, koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.
0: Je luistert naar Radio

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam-Ommoord. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij en zijn nog geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werd gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. De achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook nog een tijd een flat ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het schrappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel, net als de UEFA, het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino op. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via een bedrijf te verkopen belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere bonden van Afrika, Oceanië en Zuid-Amerika heeft Infantino geen meerderheid voor het plan kunnen krijgen. En omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de FIFA zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig wordt afgezet. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelheim waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist De Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Op dit moment speelt Sparta een oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt als eerste af samen met Cambuur op vrijdagavond om 7 augustus in Leeuwarden. En Sparta en Feyenoord treffen elkaar op zondag 9 augustus op het Kasteel. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zondag met maxima van zo'n 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes! Oh, yes! IJsselsport.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NE2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e de Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes! Oh, yes! IJsselsport.

0: save the world.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens de sloop van het voormalige woonzorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen zijn vleermuizen in het pand aangetroffen. De omgevingsdienst stelde tegelijkertijd tijdens een controle vast dat er niet aan de voorschriften uit de natuurontheffing werd voldaan. Een actueel ecologisch werkprotocol en logboek ontbraken. Daarnaast werden de werkzaamheden onvoldoende begeleid door een deskundige. Daarop werd de sloop tijdelijk stilgelegd. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door CKZ Vandaag. Volgens de gemeente zijn de ontbrekende documenten inmiddels aangeleverd en is het werkprotocol aangevuld. Ook zijn de vleermuizen uit het pand verdwenen. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels hervat. De amateurclubs uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in de districtsbeker. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de vierde divisie B. De poolfase van de districtsbeker bestaat uit 3 speelronden. Na het openingsweekend van 29 augustus volgen wedstrijden op 5 en 12 september. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 1 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht, bij weinig wind, koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait dan een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, uit een oost-noordoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt weer wat warmer. Het kan morgenmiddag zo'n 28 graden worden. Maandag wordt het opnieuw op de meeste plaatsen tropisch warm. Bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 17 graden. En in de middag kan het rond de 31 graden worden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht na dinsdag met een enkele bui te maken krijgen. Maar dat is nog erg onzeker. Wel blijft de nacht erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En dinsdag overdag gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Is meest zwak, een windkracht 2 tot 3. Zonnige periode met wolkenvelden en dan een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op woensdag waait de wind uit een west-zuidwestelijke richting, is ook iets sterker, een windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden met wolkenvelden en blijft de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 19 graden en in de middag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur van 25 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Kapelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Absolute DX Web Evergreen, Safri Duo en Play the Live aan het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics en jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. DXWeb.nl, daar kun je een mailtje sturen naar de

zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul. Alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need to cry.

muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. Bebe Rexha en Fateless die onderstrepen dat met een fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen, maar niet het origineel zoals veel mensen hem kennen, maar de Adam Port mix.

0: James Hype zingt over de auto die ik zometeen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel rood, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens, voor de liefhebbers. Dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e de Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijn openen van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Je hoorde Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Even, ja, echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het, ja, het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend. Ik zou zeggen, here we go.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Greyhawk and Olaf Bazowski, AC Slater and Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype and Tita Lau, maar ook de Trackmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
2: On Fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases. Ze liggen

was dat hier en respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette plaat gesproken, Greyhawk met Oliver Zosky. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoor je ook nog. En Distilled Feelings, de remix van Lila en Oscar O. Het weekend is aan, dit is die On Fire Radio Show. Wil je reageren, stuur ons gerust even een e-mailtje, altijd welkom. OnFireRadioShow@gmail.com, dat is waar het heen moet. OnFireRadioShow@gmail.com voor alles wat je kwijt wilt. Wally heeft een waanzinnige...

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoorde je hier in On Fire ook nog. Wally, Nederlander Records. En The Killers, en die heet Runaway. En die is een remixed reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van The On Fire Radio Show. Zet hem even harder voor deze, want och, deze is lekker. Alan Radio en Don P, hier zijn ze met Moa.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Ja, ja, zo kloppen we toch weer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoorde D-Shake en die andere, geen ja, maar... My Heart, The Beat, aan het begin van de tweede uur van On Fire. Lekker binnenkomen, ik dacht het wel, hè?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way, On Fire.
0: Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Bezoski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype, Trickmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel.
1: On Fire.
0: Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Laat hem staan voor nog heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Deron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Je suis mien.

Wauw, hij bracht 3 tracks uit de afgelopen week. Action vond ik de leukste en die hoorde je net in The On Fire Radio Show. Mensen, het is alweer bijna gebeurd met het feestje in het weekend, maar niet gedrukt volgende week. Ja, ja, in het tweede weekend van augustus zijn we er gewoon weer. Brad Johnson en Sam Poel ga je zo meteen horen met de With You en ook de nieuwe van The Tripmasters. Die komt er nog aan. En dit is Cut Chat en G-Speech. Een van de laatste plaatjes in On Fire. Van

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
2: Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 412. I am Astik. Thank you for tuning in. In the next hour, bringing energy to trance music. Freak Energy Boost. This week, great start with the Alex Belief and Mono Legato with the extended mix of Moving. Next, EFG with Beauty Comes Within. Followed by the Mad Facts extended remix of Burn by Super 8 and Tap and featuring Hero Baldwin. And Cubicore, the extended mix of Blue Monday. And of course, there's best track of the week and a lot more great tracks left for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot twee keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven. Omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

zit weinig kwaad in mij, haat in mij. Koester geen wrok en geen jaloezie. En heb er de baat niet bij, kracht niet voor. Om het je te vaak weer te laten zien. Maar dat is zo vreemd, ik doe alleen mij. En toch is het gevolg, alle mensen in de rij. Je meisje vooraan, tieten ontbloot. Ik weer in de bar en jij meteen boos. Geen grens, geen grens.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

space where I can go deeper. My natural state.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot twee keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven. Omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdag.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven. Omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e de Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.